42. 42. Whakaroi te ia rere iwa te kuma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa 4.